0: Ay, ama bir. Daar hoe je een paar vragen wil aan de heer staan.
1: Wat?
0: So we got a farm fire going on down here at the first trailer.
1: Oh yeah?
0: Oh yeah.
1: A lot of people?